0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal een ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich

0: klassiekers. Zit Jan. Voelen.
1: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.

mooie stem van Maxi Priest en Close to You. Ja, nummer 1 in Amerika was dat, hè? 1990 in de Billboard Hot 100. Hè? Ja, was lekker. Hij bracht bepaalde muzieksoorten samen en dat deed hij heel goed. Want hij maakte reggae opeens mainstream. Ja, Close to You uit 1990 in de Billboard Hot 100. Ja, in 1990 zo'n beetje rond deze datum. Hè? Goedemorgen, het is dinsdag geworden alweer, 16:06. 2026. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Elke dag. We zitten alweer in aflevering 5375. Ja. Ik zit er eens naar te kijken. Ik denk, nou jongens, dat zijn toch heel wat afleveringen die we al gemaakt hebben van dit ochtendradioprogramma. En ja, er zijn ook heel wat protesten geweest wat betreft de Delftse studentenvakbond, de VSSD. Maar ja, het is klaar. Ze kunnen namelijk geen nieuwe bestuursleden vinden daar in Delft. Ja, een van de woordvoerders zegt: het is lastig aan te wijzen waarom niemand hier zin in heeft. Dat zegt een oud bestuurslid bij Omroep West. Je merkt wel dat de studiedruk veel hoger is geworden. Studenten steeds minder enthousiast zijn over vrijwilligerswerk. Ja, lokale studentenvakbonden zijn of waren in de Lage Landen in alle soorten en maten. Je hebt ze natuurlijk in Nederland zitten, je hebt ze in België zitten. Nou ja, ook in Duitsland zijn ze natuurlijk. Hè. Ja, de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen Delft is toch een geval apart. Aan de ene kant omdat het van al die lokale studentenvakbonden met zo'n 3000 leden de grootste was. Ja, en dat stopt nou, hè. Een van de spraakmakende stunts was in 2012 van deze studentenvakbond in Delft. Toen heeft de bond de Technische Universiteit Delft te koop gezet tegen elk aannemelijk bod. Het ging om een actie tegen de kabinetsplannen om de basisbeurs af te schaffen. Ja, ja, en ook was de gemaakte overval op een geldwagen in 1994... midden in de binnenstad van Delft. Toen hadden ze dat ook geflikt. Ja. En dat was eigenlijk een protest, zeg maar, als een korting op de basisbeurs. Ja, de buit die bestond uit nepbiljetten met daarop een plukkip. Ja. Ja, 1994 was ook het jaar dat de studentenbond in Delft, de VSSD, werd voorgezeten door Diederik Samsom. Ja, die kennen we nog wel, hè? Ja, dat dacht ik. Hij ging ook nog een keertje bij Greenpeace aan de slag en daarna als Partij van de Arbeid. Ja, bij de VSSD streed Samsom tegen bezuinigingen op de studiefinanciering en voor meer inspraak van studenten aan de universiteit. Maar ja, het is klaar, hè? De studentenvakbond in Delft die houdt ermee op. Ja, het is gebeurd. Er is niemand meer enthousiast te maken om een bestuursfunctie aan te nemen. Ja, en als er geen bestuur is, dan is het klaar, hè? Ja. Goedemorgen. Het is dinsdag, ik zei het al, 16 juni. En

0: bij Moei.
1: Ja, volgens mij uit Utrecht, hè, komt ze, deze Tineke Schouten. Ja, de cd die heet Lady uit de Takkenstraat. Ja, en dit was Dag Bemoei. Ja, misschien zijn er wel herkenbare dingen in het liedje, hè. Ja. Goed, goedemorgen, voor de wekker wakker. Even het nieuws bekijken. Ja, voetbal natuurlijk, het WK. Iran heeft zijn beladen eerste wedstrijd gespeeld, maar niet gewonnen. De Iraniërs bleven in alweer steken op een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Het was een duelletje zonder incident. Gelukkig, want die werden wel verwacht. Er waren alleen buiten het stadion wat protesten. Ja, Iran keek in een vermakelijke wedstrijd tot twee keer toe tegen een achterstand. Door goals van Ilayla Just. Kijk, dat is toevallig. In verband met Ilayla aan het begin. En in beide gevallen repareerde de ploeg van de bondscoach van Iran weer de schade. Ja, Mohamed Mohebi, die kopte halverwege de tweede helft de 2-2 winnen. Ja, maar ja, er waren natuurlijk veel spanningen rondom de wedstrijd, maar er waren geen incidenten in het stadion in LA. De Iraanse minister van Sport had gedreigd dat de Iraanse spelers van het veld zouden stappen als in het stadion geprotesteerd zou worden tegen het huidige regime. Ja, dat zit je natuurlijk ook nog een keertje mee. Het valt me sowieso mee dat de spelers van Iran het land in Amerika binnen mogen. Ja, niet dat ik daar tegen ben of zo. Nee, ik vind iedereen moet zijn sport kunnen beoefenen. Maar ja, omdat er nogal wat mensen geweigerd zijn in Amerika, zou je zeggen nou, dat er ook wat mensen in Iran geweigerd zouden worden. Ja, maar dat was dus niet zo. Nou ja, de wedstrijd werd gewoon zonder onderbreking uitgespeeld. Alleen buiten het stadion, daar waren wel wat honderden mensen aan het demonstreren die met vlaggen zwaaiden en een onvrede over het Iraanse regime uiten. Ja, in LA woont de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran. Ja, het is maar even dat je het weet. Ja, er waren wel in de leeuw verboden leeuw- en zonvlaggen te zien, maar dat was voor Iran geen reden om de wedstrijd te staken. De voormalige vlag van Iran werd vooral gebruikt door tegenstanders van het regime. Dus ja, er werden wel klein protesten gevoerd, maar de spelers die zijn het veld niet afgestapt. Ja, ik vraag me dan wel een klein beetje af of de spelers dat dan zelf doen. Dus dat ze het veld afgingen uit eigen wil of dat het hun opgelegd was. Dat vraag ik me dan wel weer een beetje af. Maar goed, dat zal dan later wel weer bekend worden. Ja, nog meer nieuws. Een jongetje van 2 jaar is afgelopen maandag uit een raam gevallen op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Het gebeurde rond 10 uur bij een woning aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Chaloy. De wijk Chaloy is het, hè? Ja. Ja, de peuter kwam volgens getuigen terecht in de binnentuin van de onderburen. Ja, zo kwam er ook een traumahelikopter met een medisch team aan boord. En volgens de politie hebben de hulpdiensten de jongen gereanimeerd. En daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht met spoed. Ja, meer nieuws daarover is eigenlijk niet te melden. En dat was een beetje, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Irene Wüst is door de sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028. Duurt nog even in LA. Ja, dan gaat deze oud-schaatser het stokje overnemen in LA van Pieter van de Hogeband. Die moest vertrekken. In de Alpen gaat ze waarschijnlijk in de voetsporen treden van Carl Verheijen. Ja, Irene Wüst, geboren in Goorlen, is de eerste vrouw die chef de mission van de valide sporters. De Paralympische ploegen. Die hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Maar nu is dat dus geworden Irene Wüst. Ja, de chef de mission van de zomerspelen van 2028. En waarschijnlijk ook nog een keer voor de winterspelen van 2030. Hè? Dus dat is op zich goed nieuws.

De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.

nieuws vandaag, want er is uiteraard weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Ja, we zijn steeds minder geïnteresseerd in nieuws. Oh, nou dan kan ik beter stoppen, denk ik. Oh, wacht even, dit gaat ergens anders over. Ja, men gebruikt het nieuws op een andere manier. Dat blijkt uit de jaarlijks Digital News Report. Die trends over de jaren in kaart brengt en de informatie vergelijkt met die van andere landen. De afname in interesse, gebruik en vertrouwen. Dat kun je zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder de 18 tot 34-jarigen. In 2018 had 61% van de mensen nog veel interesse in het nieuws. In 2026 is het gedaald tot 45%. De groep die helemaal geen interesse in nieuws heeft, nam toe van 4% naar 14%. Ja, ik sprak vorige week nog iemand over het nieuws. Ze zeggen, ja, ik volg het nieuws niet meer, want er is zoveel slecht nieuws. Ik word er gewoon depressief van. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Je krijgt zoveel slechte berichten binnen. Ja, er komen hier in dit programma ook nog wel positieve berichten binnen. Maar er zijn toch wel veel negatieve berichten. Maar ja, het is niet anders. Zo is het in de wereld, hè. Ja, voor 33% van de jongeren zijn social media, waaronder Facebook, hè. Ook Instagram, YouTube en TikTok een belangrijke nieuwsbron. Dus wat daarop staat, geloven ze ook. Moeten ze wel voor oppassen, want het is niet altijd nieuws wat erop staat. Het kan ook vaak zeg maar verzonnen nieuws zijn, hè. Pas op, nep, fake nieuws. Ja, met die toename groeien ook de zorgen over de desinformatie online. 51% van de Nederlanders die maakt zich zorgen. En de Belgen die maken zich ook zorgen. 49%. Het commissariaat voor de media die roept nieuwsorganisaties op beter aan te sluiten bij de behoeften van jongeren op hun nieuwsinteresse te vergroten. Ja. Op deze dag trouwens in 1903, apotter Caleb Bradham kocht in 1898 de merknaam Pep Cola. Ja, je ziet of je voelt de bui al aankomen. Ja, het werd dus uiteindelijk in 1903 geregistreerd als Pepsi-Cola. Ja, Pepsi-Cola werd aanvankelijk gemaakt als Brad Drink, naar de achternaam van de maker. En dat gebeurde in 1903. Ja, en de merknaam wordt ook gedeponeerd dus. Die wordt dus vastgezet. En het was eigenlijk bedoeld, cola, om maagpijnen te genezen. Ja, en het klinkt misschien raar, maar mocht je last van je maag hebben bijvoorbeeld, en neemt een beetje cola, dan gaat dat over. Ja, je moet wel ontzettend boeren, dat wel. Maar het werkt wel. Het is eigenlijk een soort medicijn geweest vroeger, hè. En later werd het dus als drankje, zeg maar, benut door iedereen, hè. Ja. Dus in 1903, hè. Ja, de naam van het bekende cola-merk wordt gedeponeerd. Ja, en nog nieuws over het WK. Ja, scheidsrechter John Evans die ontkent dat hij zondag met opzet een obscene gebaar heeft gemaakt. Voorafgaand aan het WK-wedstrijdje tussen Duitsland en Curaçao. De Australiër maakte als assistent VAR een handgebaar. Dat ook kan worden geassocieerd als een teken van extreem rechtse groepen. Ja, nou ja, men heeft het onderzocht, of beter gezegd, men heeft het nog in onderzoek. Ja, toen de videoscheidsrechters vlak voor de aftrap aan de kijker werden voorgesteld, maakte Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen voor white power zou staan. Het gebaar dat te zien is, leidde tot veel speculaties op social media. Ja. Ja, gisteravond, hè, voetbal, hè, België. België is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Egypte in groep G. Nou, Egypte deed ook erg goed. Het team van de bondscoach Garcia kwam in Seattle niet verder dan 1-1. Na wat oefenzegens op Kroatië 0-2 en Tunesië 5-0 was de WK-temperatuur in België behoorlijk gestegen. De eerste helft in het warme Seattle was 29 graden. Zorgde voor een behoorlijke daling op de rode duivelsthermometer. Ja, de middenvelder Tielemans zei, we hadden het heel lastig. En in de tweede helft ging het wat beter, vooral naar de gelijkmaker. Ja, Egypte is een stug team. Nou, ik heb ze ook zien voetballen. Ze kunnen het wel, hoor, die Egyptenaren. Ja. België maakte voor rust trouwens een tamme indruk en kwam er vrijwel niet aan te pas. Egypte had heel veel strijdlust en de ploeg van de aanvoerder Mohamed Salah zat er bovenop in de duels en nam na 19 minuten zelfs de leiding. Het hele stadion werd gek, want Egypte scoorde. Ja. Ja, en de Rode Duivels die hebben het dus minder gedaan, maar toch gelijkspellen, dus ze doen nog gewoon mee. Hè.

0: Lekker op een zwart vinylplaatje. Je hoorde als het goed is ook een klein beetje te kraken. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren kreeg ik het berichtje via de WhatsApp binnen. Maar het was al een tijdje zo, een paar dagen. De naam Wim T. Schippers. Ja, misschien zegt hij dat niks. Veel jonge mensen die kennen hem niet. Maar hij was best wel belangrijk. Hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, Wim T. Schippers was namelijk de stem van Ernie. Van Bert en Ernie, hè. Hey, Bert, kan je slapen, Bert? En Kermie, de kikker, hè. Ja, oeh. Ja, je weet wel, die bekende kikker, hè. Uit de bekende series. Nou ja, werd dus bekend dat de stemacteur, tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, hij was in de jaren 70 vooral bekend. Toen heeft hij heel veel gedaan voor onder andere de VPRO, de Vrijzinnige Protestantse of Progressieve Radioomroep. Ja, als de Fred Haché Show van Van Oekels Discotheek voor tv en rol. Dat maakte hij ook nog een keertje. Op Radio 3 was dat toen, of Hilversum 3, met zijn Jacques Plafond. Ja, het was een programma wat heel gek was. Gewoon. Als je moet je maar eens gaan googlen, dan vind je het programma vanzelf. Ja, hij was ook de man die Chef Van Oekel verzonnen heeft. Ja, en dat werd toen door de bekende Dolf Brouwers gedaan. Hè? Ja, Chef Van Oekel was dus een van de typetjes die dus door Wim T. Schippers bedacht is. Nee, hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden, ik zeg het al. Rest in peace. Nou, zullen we eens even een creatie van hem laten horen, oké?
1: Zo, daar ben ik weer. Leuk was dat, hè? Terwijl u de plaat omdraaide, ben ik even naar de wc geweest. Ik dacht, ik doe dat deze keer maar even buiten de plaat om. Anders zou dit de vijfde LP zijn waarop ik zo nodig moet. Ondertussen heeft u even naar prachtvolle gloed kunnen luisteren. Dat ik speciaal daartoe even uit een stoffige platenkast had opgeduikeld. Voor het geval mijn verblijven op de plaats waar zelf onze vorstin, waar ik zo nog op terugkom, alles laat zakken, dat mijn verwijlen op die inrichting zou uitlopen als het ware. Vandaar voorgenoemde song. Godverdomme nog toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de producer, meneer Plafond, zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
2: Ach ja, als we plaatjes draaien in radioprogramma's, kan er ook wel eens een stukje radio op de plaat. U luistert naar Ronflonflon met Jacques Plafond. In onze serie De Onvergetelijke Gerrit Dekzeil draaien we nu Ik Ben Gerrit.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langeafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede morgen, je luistert naar Venlo Vintage.
2: Goedemorgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: je speakers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede morgen.

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage, de stralende soundtrack van jouw zonnige middag.
3: Venlo Vintage. Ook tijdens de hittegolf zijn onze klassiekers hartverwarmend.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Geniet van de avond met de warme klanken van klassiekers uit vroeger tijden. Venlo Vintage. Een avond vol tijdloze klassiekers.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
1: Tot morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van Ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
0: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede avond.
3: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage, met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers.
4: Met het oor.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.